I know you're gonna dig this.

know you're gonna dig this.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

Who is Elvis?

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl. Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

Live staat hier natuurlijk in het bekende stadion. Hè? Ja, in het Johan Cruijff stadion natuurlijk. Hè? Want daar treedt vandaag Bruno Mars op. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij dit ochtendradioprogramma. Ja, in Amsterdam treedt hij hier vandaag op, moet ik eventjes zeggen. Want het zat eventjes fout aan het begin met de tekst. Ik zeg goedemorgen Bruno Mars. Hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker en Something Serious. Ja. Even kijken, want het is vandaag zaterdag. We zijn 4 juli. We begonnen vandaag met Worst Voice en Best Love. En we hebben vandaag weer veel nieuws te melden. Ja, onder andere bijvoorbeeld dat mensen in de regio Groningen een beetje op moeten passen. Want ze hebben in Groningen nogal last voor een agressieve buizerd. Ja, de beschermde roofvogel kan vanwege het broedseizoen mensen aanvallen. Want hij wil zijn kroost beschermen. Ja, het gaat heel snel, zo zegt een man onder andere tegen RTV Noord. Hij is naar eigen zeggen de afgelopen tijd al een paar keer aangevallen door de buizerd. Het voelt alsof iemand iets naar je hoofd gooit. Nou ja, de man kwam er telkens ongedeerd vanaf. Maar het blijkt natuurlijk een gevaarlijk iets te wezen. Ja, hij laat je ook gelijk weer los. Hij klapt er even op en dan vliegt hij weer verder. Dus ja, in de regio het Hoge Land en Eems-Delta, dan moet je dus oppassen voor deze buizerd, want hij is zeer agressief. Hè? Ja, ze hebben hem nog niet gevangen. Dat gaan ze ook niet doen, want het is een beschermde vogel. Maar men denkt er wel over om er iets voor te verzinnen. Want ja, als je daar aan het wandelen bent, dan heb je al een hoop ellende. Want dan, voor je het weet, dan hangt hij aan je nek, hè? Ja, deze bekende buizerd, hè? Ja. Goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag, hè? Nog even wakker worden, hè? Ja.

Allemaal van die nieuwe liedjes die Madonna weer heeft opgenomen voor haar Confessions Number 2, hè? Ja, heerlijk is dat, hè? Mooie muziek, echt waar, heerlijk. Het is even een klein beetje wennen, dat wel. Maar goed, het is wel weer de ouderwetse Madonna, hè, die je hoort, hè? Goed voor de wekker wakker. We kijken even naar de files vandaag. Amsterdam, daar is het druk. En vooral bij Na de Westen zijn wegwerkzaamheden. Op de A9, daar moet je ook eventjes rekening houden met wat vertraging richting Amstelveen. Den Haag richting Utrecht, knooppunt Oude Rijn. De A12 is het druk. Gouda, Hoek van Holland, de A20. A27 is het aansluiten geblazen in verband met wegwerkzaamheden. En ook richting Breda vanaf Utrecht. Bij Gorinchem, daar zijn wegwerkzaamheden. En die duren nog een tijdje, tot 3 augustus. Ja. Verderop Ede-Barneveld, richting Barneveld. Bij Ede-Noord en de aansluiting met de A1 zijn wegwerkzaamheden. Amsterdam-Den Haag, de A50. Apeldoorn-Arnhem, daar is het ook druk. En tot besluit Breda-Eindhoven, de A58. Daar is het ook erg druk op de weg. Dus mocht je daar naartoe gaan, hou er rekening mee. Het kan even aansluiten wezen en je reistijd kan dan iets meer zijn, hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is de hoogste tijd voor de dagtopper. Die is dit keer van Jeroen Baba. En Ich joeg die alles. En dat komt uit Friesland.

Toch die het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Joeg die een Maserati, dat wie die te min.

wat waarom. Nou, hier is de het van stiel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Dus de vertrok in mijn kerel uit de pijn. Maak het mij niet meer uit.

1986 was het voor CD uit het grijze verleden. Op zwart vinyl hoorde je het liedje voorbij komen. Never as good as the first time. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag dus Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wat een show, wat een show. Ja, ik heb vanmorgen nog even wat fragmenten gezien en zo. En dat was best wel interessant om te zien. Ja, ja, ik moet er eigenlijk zelf vandaag niet aan denken om tussen al die duizenden mensen in te staan. Maar goed, ze gaan in elk geval hier in het Van Vliethuis naar Bruno Mars, de Romantic Tour. Ja, Bruno Mars zei, omdat we over de liefde zingen. En we vieren de mooie vrouwen in Amsterdam. Ja, dat heeft hij ook nog een keer gezegd. Dat riep hij voor het nummer God Was Showing Off. En tijdens dat nummer werd de zogeheten Angel Baby Cam op het publiek gericht. Dus als je er vanavond heen gaat en je bent bij het concert, dan zorg dat je in elk geval een beetje in het rood gekleed bent. Want tijdens God Was Showing Off wordt de camera op het publiek gezet, hè?

0: Ja, zitten vanavond. Vanavond ook alweer in, ik op de bank beslapen. Goed, je hoorde Koos Alberts in de 80's remix de Four Queen. Wij voor de wekker wakker op deze zaterdag 4 juli. Ja, de Amerikanen vieren vandaag onafhankelijkheidsdag. Vandaag in 1776 werd namelijk de onafhankelijkheidsverklaring aanvaard van de Verenigde Staten. En deze datum staat ook gegraveerd op het vrijheidsbeeld in New York. Ja, ja, ook de dame die daar zeg maar op de sokkel staat, is 93 meter hoog, weegt 225 ton en was een cadeautje van Frankrijk ter ere van het eeuwfeest van de onafhankelijkheidsverklaring en als teken van vriendschap, hè? Ja, ja, en de Franse week hier bij Voor de Wekker Wakker, die begint natuurlijk op 20 juli. Dus dan draaien we extra veel Franse nummers.
1: Franse week. Van 20 tot

4, 5 en 7 juli dus kaartjes kun je niet meer krijgen. Want de hele zaal is gevuld met al die Bruno Mars fans. Hè. Ja, ze gaan hier in het Van Vliethuis er ook naartoe hè, vandaag. Hè. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, het sprookje van Kaapverdi op het WK voetbal is gebeurd. In de nacht van vrijdag op zaterdag Nederlandse tijd ten einde gekomen. De Afrikaanse eilandenstaat verloor in de spectaculaire 16e finale na verlenging van de titelverdediger Argentinië met 3-2. Ja, en Colombia heeft zich als 16e en laatste land ook geplaatst voor de 8e finales van het WK. Het was ondanks de magere mars 1-0 in Kansas City veel te sterk voor Ghana. Nou ja, de Colombianen die staan voor de 4e keer in de 8e finale van het WK. 1 keer in 2014 reikte het land tot de kwartfinales. Ja, de openingsfase was een beetje rommelig, maar uiteindelijk is het toch goed gekomen en heeft Colombia zich dus geplaatst. Ja, en op deze dag in 1954, Duitsland wordt wereldkampioen voetbal. Ja, de Duitsers verslaan in de finale met 3-2 Hongarije. Het WK wordt in 1954 gehouden in Zwitserland. En het laatste bericht uit Nederland. Het geweld dat de agenten onlangs gebruiken bij de aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het geweld ook helemaal goed is uitgevoerd, dat wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan die zorgden voor veel verontwaardiging via social media. Ja, inmiddels is het optreden van alle betrokken politiemensen beoordeeld. En dat is gedaan door een leidinggevende van de politie Midden-Nederland en door een interne geweldscommissie. Ja, op basis van hun adviezen heeft de hoogste chef van de eenheid een eindoordeel geveld. Hè? Ja. Voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen. En hier is de King of Pop, Michael Jackson. En it is scary.

Jochtij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jochtij een Maserati, dat wie dijt te min.

nooit wat waarom. Though he's the head van Steel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die

Jeroen Baba, Friesland Boppen, de holheld in de groppen, zeggen ze wel eens. Maar zo is het maar net, want het liedje van Jeroen Baba is vandaag in elk geval de speciale dagtopper. Ja, op deze zaterdag, de 4e juli. Goedemorgen, de Tour de France gaat vandaag van start in Barcelona. Het Marokkaanse elftal maakt zich op voor de wedstrijd tegen Canada. Ja, het weer vandaag, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog weer. De meeste zon is voor het zuiden weggelegd. Het kwik stijgt naar 21 tot 26 graden. Er is een matige westenwind. Ook de komende dagen verlopen overwegend droog met een mix van zon en wolken. Dus over het algemeen wordt het weer heerlijk weer, hè, de komende week.

Ja, volgens mij begint het vandaag ook, hè? Die Tour de France, hè? Nooit geweten dat Ernst de Dammer dit liedje gemaakt had. Tour de France, want zo heette het liedje wel duidelijk, hè? Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Nou ja, in elk geval, Extinction Rebellion is van plan om de A12 de ring van Utrecht te blokkeren. Bij een eerdere actie werden meer dan 400 activisten meegenomen door agenten. En op het WK voetbal zijn de achtste finales aangebroken. Marokko speelt vanaf 7 uur Nederlandse tijd tegen Canada in Houston. Het tweede duel in de achtste finales gaat tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint vanavond laat om 11 uur Nederlandse tijd in Philadelphia. En in de Verenigde Staten is het Onafhankelijkheidsdag. Ja, alleen ze hebben een probleem. Het is daar ontzettend warm. Temperaturen van 46 graden heb ik gelezen vanmorgen. Dus, maar ja, toch moeten ze vandaag het 250 jaar bestaan van het land vieren. President Donald Trump die woont ook een ceremonie bij in de hoofdstad Washington en houdt een toespraak. En er komt zelfs een vuurwerkshow. En ik zei het net al, de 113e editie van de Tour de France gaat van start in Barcelona. Ja, de renners die beginnen met een ploegentijdrit over 19 kilometer. De eerste ploeg vertrekt om 5:05. De wielerronde, waarvan de eerste drie etappes dit jaar in Spanje worden verreden, duurt in totaal 3 weken. Dus we zitten 3 weken lekker in de Tour de France. Ja, en we hebben de Franse week vanaf 20 juli, dus dan weet je dat, hè. Ja, en de waargenomen drones die eind vorig jaar onder meer boven vliegbasis Volkel en Eindhoven vlogen, die waren hoogstwaarschijnlijk afkomstig van Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank zijn de drones waarschijnlijk afkomstig van deze Russische schaduwvloot. Nou ja, bij ieder incident waren er 1 of meer verdachte schepen bij de Nederlandse kust. Nou ja, tankers van de schaduwvloot die varen onder een andere vlag als dekmantel om oliesancties te omzeilen. Ja. Verder nog meer nieuws van de afgelopen nacht. Even kort, 3 mannen zijn vrijgesproken in de zaak van de spraakmakende dood van de Noord-Ierse journalisten. En Rotterdamse Kaap Verdi verricht heldendaden tegen Argentinië, maar moest toch in de verlenging buigen. Ze zijn niet door, ze mogen naar huis. En Colombia is te sterk voor Ghana. En Seal in Harlingen is al begonnen, anders dan die van Amsterdam en Antwerpen.

0: begrepen. Het is charmant en leerzaam om daar een kijkje te gaan nemen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag, mensen.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.
0: Nou, jaren 80 dan maar, hè. Tweede.

The Allen, Parson Project en Don't Answer Me. In de 80s remix, samengesteld natuurlijk door de voice-over. Ja, even het belangrijkste nieuws vandaag. De vaste bewoning van een vakantiehuisje, dat is toegestaan. De NAVO-landen die gaan 140 miljard euro naar de Oekraïne sturen. En er is een treinstoring in Rotterdam en die duurt nog even wat langer. En de Russen die zaten achter de drones die boven Volkel waren gesignaleerd een tijdje terug. En Kaap Verdi die kon helaas niet stunten en mogen naar huis. En er zijn doden gevallen na een Russische aanval op Sumi. En er is een vrijspraak in een moordzaak van een journaliste. En de politie die zegt dat het geweld in het AZC in Zeist nodig was. En in Sneek heeft een felle brand gewoed in de binnenstad. Ja. Dit was Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag.

Nou ja, voor de wekker wakker is er morgen weer in de zondageditie. Dus wat mij betreft, ja, tot morgen, hè, dag.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met ja mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

wonen in het noorden. En dan ben je niet in tel. Alleen, toen het oorlog was en er was geen eten... Ja, toen wel. Heus, mijn kind, ik zou je alles, alles willen geven.

Lieve kind, we hebben hier heel veel rijkdom. Maar door een verkeerd beleid is ons gasgeld ergens anders terechtgekomen. En wat ik die hoogheren nou verwijt, is dat zij met wat ze aan ons gas verdienen niet gebruiken voor onze werk.

en heel gauw. Anders zetten wij, kindlief, met elkaar hier die hoge Haagse heren

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Edit live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

I want to be around to pick up the pieces.

0: sturen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Dit is lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

Hoe is Elvis? Hoe is Elvis? Hoe is Elvis? Hoe is Elvis? Hoe is Elvis?

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: kick me out the bar.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

stop the music.

0: klachten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorle.

Luisteren.

Control. You're freezing my soul.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Ik voel me thuis in alle landen. Ik sta niet stil. Ik heb een grenzeloos gevoel. Ik heb mijn eigen weg gevonden. Ik draag het water naar de zee. Dat is mijn doel. Ik ben geboren als een zwerver. En ik ben maar even hier. Ik ben een rivier. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen, langs een stad. En aan het einde verlies ik mijzelf in de zee. Ik stroom

nog de tijd. Ik heb de tijd. Want ik stroom door de eeuwen heen langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen langs een stad.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Thank you very much. Thank you.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.